0: deze drone, dat wil ik maar proberen. Och, bitte. Nou, een beetje lekker is die drone. Lekker is die drone. Dat wil ik maar proberen.
1: Radio X. Meer contrast.